0: Ik ga het volgen.
1: Gaan.
0: For the patient, he's not needing any medical attention. You can go ahead and disregard this one.
1: You're clear.